0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bij de Diamond League wedstrijden in het Amerikaanse Eugene is kogelstootster Jessica Schilder als tweede geëindigd. De Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 11 centimeter. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder stootte tijdens de wedstrijd met flink ingepakte vingers nadat ze eerder een blessure aan haar hand opliep. Desondanks slaagden ze er opnieuw in om een afstand voorbij de 20 meter te noteren. De overwinning in het veld ging naar de Amerikaanse Chase Jackson, die met 20 meter en 56 centimeter de sterkste was. Schilder en Jackson kennen een boeiende onderlinge strijd. De Nederlandse wist de Amerikaanse eerder dit seizoen al te verslaan in zowel Shanghai als Stockholm. Ook Jorinde van Klinken die kwam in actie. Zij eindigde bij het kogelstoten met 19,06 meter op de zesde plek. Van Klinken is van plan om bij de Europese kampioenschappen in Birmingham zowel het kogelstoten als het discuswerpen te combineren. Bij de mijl werd uitgekeken naar de rentree van de Nederlander Niels Laros. Maar de atleet zag af van deelname wegens lichte fysieke klachten en wilde geen enkel risico nemen. De winst op de Engelse mijl ging naar de 20-jarige Australiër Cameron Myers. Met een tijd van 3 minuten, 46 seconden en 600ste schepte hij zijn eigen nationale record aan.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Suzuka, Japan. 2015.
1: Mag je hier wat verder weg?
2: Ja, ik trek hier wel weg hoor.
1: Wie weet, wie weet. Het zou kunnen. Dan moet hij nu komen. Dan moet hij nu komen. Alonso verdedigt. Max via de buitenkant. Max via de buitenkant. En er voorbij. Juist. Dat ene momentje van Fernando Alonso in de Casio. Dat is dan het venijn. Dan heb je hem even niet goed. Dan is de exit niet fijn. En dan is dit het resultaat. Hij mag ook niet terugblokken nu, hè? Goed gedaan. Max, we stappen naar P10.
3: Grand Prix Radio.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Daley Blind staat voor een mogelijke terugkeer naar Ajax. De verdediger voert op dit moment gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff over een hereniging met de Amsterdamse club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind is op dit moment transfervrij na zijn vertrek bij het Spaanse Girona. Hij spreekt al langer de wens uit om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten om daar vervolgens zijn eerste stappen als trainer te zetten. Hoewel er officieel nog geen akkoord ligt, wijzen signalen erop dat een deal niet lang meer op zich hoeft te laten wachten. Eerdere pogingen voor zijn rentree liepen in het verleden op niets uit omdat de clubleiding toen niet doorpakte. Maar de huidige gesprekken die verlopen anders. Het vertrek bij Girona markeert het einde van een periode van 3 jaar waarin Blind nauw samenwerkte met de Spaanse trainer Michel. Onder zijn leiding was de verdediger tot de laatste maand van het seizoen verzekerd van een basisplaats in het centrum en speelde hij in de Champions League. De loopbaan van de Oranje International kent een rijke historie. Hij kwam in 2 periodes tot 333 officiële wedstrijden voor Ajax. En veroverde in die tijd 7 landstitels en 2 KNVB-bekers. Na zijn vertrek uit Amsterdam, volgend op een conflict met toenmalig trainer Alfred Schreuder, kwam hij onder meer uit voor Bayern München. Nu lijkt de weg terug naar de Johan Cruijff Arena voor Blind definitief open te liggen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Stefan de Vrij laat de bittere nasmaak van het gemiste wereldkampioenschap achter zich. De 34-jarige verdediger, die onlangs de overstap maakte naar het Griekse Panathinaikos, spreekt voor het eerst openhartig over toekijken vanaf de zijlijn en zijn ambities bij zijn nieuwe werkgever. Nou, het van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een blessure hield de Vrij aan de kant tijdens het WK, waardoor hij het toernooi nooit gedwongen op televisie moest volgen. Hij noemt het mislopen van het mondiale eindtoernooi een enorme teleurstelling voor iedereen die daarbij betrokken was. De Vrij, die na jaren bij internationale aan een nieuw hoofdstuk begint, is inmiddels in Nederland voor de voorbereiding met zijn nieuwe club. Hij legt uit dat hij bewust op zoek is naar een uitdaging waarin hij een centrale rol kan vervullen. Bij Panathinaikos, dat onder leiding staat van een nieuwe directie en een jonge trainer, hoopt hij de club na lange tijd weer naar de prijzen te leiden. Hoewel hij terugblikt op een zwaar vertrek bij de club uit Milaan, kijkt de verdediger nu vooral uit naar zijn eerste minuten in het shirt van de Griekse ploeg. Over een eventuele terugkeer naar de Nederlandse competitie is volgens hem nog geen sprake. Hoewel hij zijn verleden bij Feyenoord koestert, is dat op dit moment geen relevant onderwerp. Na het verblijf in eigen land keert hij nu met de selectie terug naar Athene om zich daar klaar te stomen voor de start van het nieuwe seizoen.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal. Canada. 2000.
3: Ze zitten erg dicht bij elkaar. Verstappen gaat daar een betere lijn. Die rijdt een betere lijn. Die zou een inhaalmanoeuvre kunnen. Een inhaalpoging. Maar gaat hij doen? Gaat hij doen? Einde rechterstuk komt hij eraan. Daarnaast. Ralf knijpt. Verstappen zet hem daarnaast. Och, fraai hè. Briljant, ja. Maar nu die grip zoeken. En blijven rijden. Pak dat punt maar met een opgeheven hoofd. Ik denk dat dat veel belangrijker is.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord is onder leiding van de teruggekeerde trainer Giovanni van Bronckhorst voortvarend aan de seizoensvoorbereiding begonnen. Na een ruime oefenzege op FC Dordrecht zijn de eerste contouren van het nieuwe speelstijl zichtbaar. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bronckhorst, die vorige maand werd aangesteld als opvolger van Robin van Persie, staat voor het eerst weer aan het roer bij de club waar hij eerder de landstitel veroverde. Zonder WK-gangers trok Feyenoord het initiatief in de wedstrijd naar zich toe, waarbij Kelvin Stenks en Gonzalo Borges de schijnwerpers opzochten. Stenks tekende voor de openingstreffer en bereidde de tweede goal voor, terwijl de Portugese aanvaller twee keer scoorde. Bij 0-4 ruststand wisselde Van Bronckhorst zijn volledige elftal. Ook verdediger Jivaro Reed die merkt dat de nieuwe technische staf onder leiding van Van Bronckhorst en assistente Sipke Hulshoff direct zijn stempel drukt. Volgens Reed is de werkwijze anders dan vorig seizoen, met een sterke focus op onderlinge communicatie. Ook de nieuwelingen laten zich gelden in de voorbereiding. De Belgische middenvelder Charles van Houten, die tegen Dordrecht zijn officieuze debuut maakte, is volgens Reed al volledig ingeburgerd. De rechtsback noemt Van Houten handig aan de bal en ziet hem uitstekend in het systeem passen, alsof hij al veel langer bij de selectie hoort. De blik bij Feyenoord kan nu volledig op de naderende seizoenstart.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Serena en Venus Williams komen niet meer in actie in het dubbelspel op Wimbledon. De Amerikaanse zussen hebben zich teruggetrokken voor hun partij in de eerste ronde in Londen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reden voor het afzeggen is een blessure bij Serena. De tennisspeelster kampt met knieklachten die ontstonden na haar eerdere optreden in het enkelspel tegen Maya Joint. Vanwege de regels is het voor Venus niet mogelijk om een vervangende partner op te roepen voor het toernooi. De tennisspeelsters zouden in de eerste ronde aantreden tegen de Argentijnse Solana Sierra en de Colombiaanse Camila Osorio, maar die partij gaat nu dus definitief niet door. Serena Williams reageert verslagen op het besluit. Ze laat weten het zeer spijtig te vinden dat ze zich moet terugtrekken. Ze omschrijft haar deelname aan het toernooi als een lang gekoesterde droom en geeft aan er alles aan gedaan te hebben om fit aan de start te verschijnen, maar haar knie maakt verder spelen dus echt onmogelijk. Bij dit vertrek komt een einde aan de rentree van de zussen op het gras in Londen. Serena was 4 jaar afwezig op Wimbledon. In het verleden wisten zij en haar 2 jaar oudere zus Venus samen 6 dubbeltitels te veroveren op dit Grand Slam toernooi.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Austin, Texas. Amerika. 2017.
2: 2, 3 en 4 in de wedstrijd. En één beeld gevangen. Vettel, Raikkonen, Verstappen.
3: You're gonna get one shot at Max.
2: Max die een andere lijn kiest. Kimi via de binnenkant. Betere exit voor de Nederlander. Kimi is breed. Max is hier de binnenkant. Zit aan de binnenkant. Oh, gek. Dwaas. Waanzinnig. Hij heeft hem. Lewis wint de wedstrijd. Maar Verstappen heeft hem. Hij heeft hem. Fuck that shit. Dolle boel, man. Wat een inhaalactie. Geweldig.
4: Yes. Yes. Oh, that was a good one.
5: Max Verstappen, you are brilliant. Fantastic drive. What an overtake.
4: Oh, that was a good race. I really enjoyed that one.
2: Oh, here we go. Wat zijn ze nou weer aan het doen? 5 seconden penalty voor Max. Leaving the track and gaining an advantage. Bullshit.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Christian Horner deelt zijn ervaringen uit de Formule 1 in zijn eerste boek. De voormalig teambaas van Red Bull komt met een memoires genaamd Drive, die in oktober verschijnt. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Horner kijkt in zijn boek terug op meer dan 20 jaar in de koningsklasse van de autosport. Hij belooft een openhartige blik op zijn loopbaan, waarin hij onder meer ingaat op de twee dominante periodes met Red Bull. Volgens de aankondiging komen erbij niet alleen de sportieve successen aan bod, maar ook de psychologische druk en de persoonlijke uitdagingen die komen kijken bij het leiden van een Formule 1-team. Sinds zijn vertrek bij Red Bull vorig jaar juli is Horner niet meer actief in de sport. Hij liet eerder weten dat hij nog altijd de ambitie heeft om terug te keren in een leidende rol, mits de juiste kans zich voordoet. Hij stelt dat hij pas weer aan de slag gaat als hij een omgeving vindt waarin gedeeld wordt dat winnen het enige doel is. Vooralsnog richt de Brit zijn aandacht op de verschijning van zijn boek, waarin hij zijn eigen kant van het verhaal deelt over de jaren waarin hij aan het roer stond van de renstal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bij de Diamond League-wedstrijden in het Amerikaanse Eugene is kogelstoosster Jessica Schilder als tweede geëindigd. De Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 11 centimeter. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder stootte tijdens de wedstrijd met flink ingepakte vingers nadat ze eerder een blessure aan haar hand opliep. Desondanks slaagde ze er opnieuw in om een afstand voorbij de 20 meter te noteren. De overwinning in het veld ging naar de Amerikaanse Chase Jackson, die met 20 meter en 56 centimeter de sterkste was. Schilder en Jackson kennen een boeiende onderlinge strijd. De Nederlandse wist de Amerikaanse eerder dit seizoen al te verslaan in zowel Shanghai als Stockholm. Ook Jorinde van Klinken die kwam in actie. Zij eindigde bij het kogelstoten met 19,06 meter op de zesde plek. Van Klinken is van plan om bij de Europese kampioenschappen in Birmingham zowel het kogelstoten als het discuswerpen te combineren. Bij de mijl werd uitgekeken naar de rentree van de Nederlander Niels Laros. Maar de atleet zag af van deelname wegens lichte fysieke klachten en wilde geen enkel risico nemen. De winst op de Engelse mijl ging naar de 20-jarige Australiër Cameron Myers. Met een tijd van 3 minuten, 46 seconden en 600ste schepte hij zijn eigen nationale record aan.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2007.
1: Kimi Räikkönen. Geboren in 1979 in Espoo in Finland. Debuteerde in 2001 bij Sauber. Dit is zijn 120ste Grand Prix. Wordt zijn 15e overwinning. Begon hier vandaag als de man die met de kleinste kans wereldkampioen kon worden. Waarvan iedereen riep, ja, staat verklaren hier zondag niet met lege handen. Ach ja, nee, dan moet er wel zoveel gebeuren. Ja, die dingen gebeuren. Dat is de autoracerij. Dat is lastig. Dat heeft Lewis Hamilton ondervonden. Na een probleempje in de eerste ronde waarbij hij te wijd ging. Daarna zijn auto die ermee overhield. En Finland kan hem gaan bijschrijven, want daar komt Kimi Räikkönen. Hij wordt wereldkampioen 2007. En wat zal hij daar blij mee zijn. Hopelijk ontdooit hij een beetje, maar hij heeft hem gewoon in de pocket. Zwart-wit geblokt, gezwaaid voor de wereldkampioen Kimi Räikkönen. Massa had een tweede plaats op 1,4 seconden. Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Daley Blind staat voor een mogelijke terugkeer naar Ajax. De verdediger voert op dit moment gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff over een hereniging met de Amsterdamse club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind is op dit moment transfervrij na zijn vertrek bij het Spaanse Girona. Hij spreekt al langer de wens uit om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten om daar vervolgens zijn eerste stappen als trainer te zetten. Hoewel er officieel nog geen akkoord ligt, wijzen signalen erop dat een deal niet lang meer op zich hoeft te laten wachten. Eerdere pogingen voor zijn rentree liepen in het verleden op niets uit, omdat de clubleiding toen niet doorpakte. Maar de huidige gesprekken die verlopen anders. Het vertrek bij Girona markeert het einde van een periode van 3 jaar... waarin Blind nauw samenwerkte met de Spaanse trainer Michel. Onder zijn leiding was de verdediger tot de laatste maand van het seizoen verzekerd van een basisplaats in het centrum en speelde hij in de Champions League. De loopbaan van de Oranje International kent een rijke historie. Hij kwam in 2 periodes tot 333 officiële wedstrijden voor Ajax en veroverde in die tijd 7 landstitels en 2 KNVB-bekers. Na zijn vertrek uit Amsterdam, volgend op een conflict met toenmalig trainer Alfred Schreuder, kwam hij onder meer uit voor Bayern München. Nu lijkt de weg terug naar de Johan Cruijff Arena voor Blind definitief open te liggen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: that I am the new.
1: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Stefan de Vrij laat de bittere nasmaak van het gemiste wereldkampioenschap achter zich. De 34-jarige verdediger, die onlangs de overstap maakte naar het Griekse Panathinaikos, spreekt voor het eerst openhartig over toekijken vanaf de zijlijn en zijn ambities bij zijn nieuwe werkgever. Noud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een blessure hield de Vrij aan de kant tijdens het WK, waardoor hij het toernooi nooit gedwongen op televisie moest volgen. Hij noemt het mislopen van het mondiale eindtoernooi een enorme teleurstelling voor iedereen die daarbij betrokken was. De Vrij, die na jaren bij Internationale aan een nieuw hoofdstuk begint, is inmiddels in Nederland voor de voorbereiding met zijn nieuwe club. Hij legt uit dat hij bewust op zoek is naar een uitdaging waarin hij een centrale rol kan vervullen. Bij Panathinaikos, dat onder leiding staat van een nieuwe directie en een jonge trainer, hoopt hij de club na lange tijd weer naar de prijzen te leiden. Hoewel hij terugblikt op een zwaar vertrek bij de club uit Milaan, kijkt de verdediger nu vooral uit naar zijn eerste minuten in het shirt van de Griekse ploeg. Over een eventuele terugkeer naar de Nederlandse competitie is volgens hem nog geen sprake. Hoewel hij zijn verleden bij Feyenoord koestert, is dat op dit moment geen relevant onderwerp. Na het verblijf in eigen land keert hij nu met de selectie terug naar Athene om zich daar klaar te stomen voor de start van het nieuwe seizoen.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 1996.
3: David Coulthard heeft trouwens een hele vreemde helm op. Dat lijkt een reservehelm van Schumacher te zijn, een oude. En daar rolt Jos Verstappen vlak voor mijn commentaarpositie. En ik kan u melden, 110.000% zeker, dat Jos Verstappen op dit moment hier, en dan kijk ik even snel rechtsaf, de enige is die op flik staat. En hij neemt dus risico. Spannend. De Grand Prix van Monaco. De 54e editie met pole position voor Michael Schumacher, Damon Hill erachter. En Jos Verstappen die dus op slik van start gaat voor deze wedstrijd. Maar hij komt wel goed weg. In het midden zit hij. En Hill is er voorbij. Hill stond inderdaad op een beter stukje. Dit is er voorbij en rolt het veld iedereen. Aan de buitenkant Verstappen op zijn sliks. Toucheert daar een McLaren. En die McLaren is Hakkinen. Er was een kleine touché. Ja, het is al gebeurd. Het is al gebeurd. Hij zat aan de buitenkant op zijn sliks. Je kunt het duidelijk zien bij Mika Hakkinen. En dan moet je gaan remmen. En dan heb je op je slikbanden helemaal 0,0 grip. Ja, en nu kan je makkelijk zeggen dat het een slechte keuze was. Einde verhaal voor Jos Verstappen in de eerste bocht in Monaco.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht Centrum staat een te hoog voertuig. De weg is hier dicht. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord is onder leiding van de teruggekeerde trainer Giovanni van Bronckhorst voortvarend aan de seizoensvoorbereiding begonnen. Na een ruime oefenzege op FC Dordrecht zijn de eerste contouren van het nieuwe speelstijl zichtbaar. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bronckhorst, die vorige maand werd aangesteld als opvolger van Robin van Persie, staat voor het eerst weer aan het roer bij de club waar hij eerder de landstitel veroverde. Zonder WK-gangers trok Feyenoord het initiatief in de wedstrijd naar zich toe, waarbij Kelvin Stenks en Gonzalo Borges de schijnwerpers opzochten. Stenks tekende voor de openingstreffer en bereidde de tweede goal voor, terwijl de Portugese aanvaller twee keer scoorde. Bij 0-4 ruststand wisselde Van Bronckhorst zijn volledige elftal. Ook verdediger Jivaro Reed die merkt dat de nieuwe technische staf onder leiding van Van Bronckhorst en assistente Sipke Hulshof direct zijn stempel drukt. Volgens Reed is de werkwijze anders dan vorig seizoen, met een sterke focus op onderlinge communicatie. Ook de nieuwelingen laten zich gelden in de voorbereiding. De Belgische middenvelder Charles van Houten, die tegen Dordrecht zijn officieuze debuut maakte, is volgens Reed al volledig ingeburgerd. De rechtsback noemt Van Houten handig aan de bal en ziet hem uitstekend in een systeem passen, alsof hij al veel langer bij de selectie hoort. De blik bij Feyenoord kan nu volledig op de naderende seizoenstart.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Wat opvalt is de A7, Hoorn richting Den Oever. Bij Ouwekerken is de weg dicht, dat komt door een ongeluk. Verkeer kan er wel langs via het tankstation en je hebt 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nog een half uur op onthoud. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten op onthoud door wegwerkzaamheden. En op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Bij Leusden-Zuid 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is hier dicht.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Serena en Venus Williams komen niet meer in actie in het dubbelspel op Wimbledon. De Amerikaanse zussen hebben zich teruggetrokken voor hun partij in de eerste ronde in Londen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reden voor het afzeggen is een blessure bij Serena. De tennisspeelster kampt met knieklachten die ontstonden na haar eerdere optreden in het enkelspel tegen Maya Joint. Vanwege de regels is het voor Venus niet mogelijk om een vervangende partner op te roepen voor het toernooi. De tennisspeelsters zouden in de eerste ronde aantreden tegen de Argentijnse Solana Sierra en de Colombiaanse Camila Osorio, maar die partij gaat nu dus definitief niet door. Serena Williams reageert verslagen op het besluit. Ze laat weten het zeer spijtig te vinden dat ze zich moet terugtrekken. Ze omschrijft haar deelname aan het toernooi als een lang gekoesterde droom en geeft aan er alles aan gedaan te hebben om fit aan de start te verschijnen, maar haar knie maakt verder spelen dus echt onmogelijk. Met dit vertrek komt een einde aan de rentree van de zussen op het gras in Londen. Serena was 4 jaar afwezig op Wimbledon. In het verleden wisten zij en haar 2 jaar oudere zus Venus samen 6 dubbeltitels te veroveren op dit Grand Slam toernooi.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2016.
3: Oh, wat een klap. Dat is een hele zware crash. Dat is goed. Nee. Kevin Magnussen. Wat een megaklapper, zeg. Safety car. Bovenop de Radion. Spa 2016 wordt een hele gekke. Man, wat een klapper van Kevin Magnussen.
4: Safety car for info. Kevin had a big crash in Rouge. He's fine, he's fine. P7, safety car.
1: Grand Prix Radio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Dat merk je onder andere op de A15, Gorkum richting Europoort. Bij knooppunt Vaanplein ging het mis. De weg is daar dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar daardoor heb je 10 minuten vertraging. De A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een half uur oponthoud. De A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk 35 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Christian Horner deelt zijn ervaringen uit de Formule 1 in zijn eerste boek. De voormalig teambaas van Red Bull komt met een memoires genaamd Drive, die in oktober verschijnt. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Horner kijkt in zijn boek terug op meer dan 20 jaar in de koningsklasse van de autosport. Hij belooft een openhartige blik op zijn loopbaan, waarin hij onder meer ingaat op de twee dominante periodes met Red Bull. Volgens de aankondiging komen daarbij niet alleen de sportieve successen aan bod, maar ook de psychologische druk en de persoonlijke uitdagingen die komen kijken bij het leiden van een Formule 1-team. Sinds zijn vertrek bij Red Bull vorig jaar juli is Horner niet meer actief in de sport. Hij liet eerder weten dat hij nog altijd de ambitie heeft om terug te keren in een leidende rol, mits de juiste kans zich voordoet. Hij stelt dat hij pas weer aan de slag gaat als hij een omgeving vindt waarin gedeeld wordt dat winnen het enige doel is. Vooralsnog richt de Brit zijn aandacht op de verschijning van zijn boek, waarin hij zijn eigen kant van het verhaal deelt over de jaren waarin hij aan het roer stond van de renstal.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk en door werkzaamheden is het nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Merk je op de A15, Gorkum richting Europoort. Tussen Papendrecht en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar het kost je 3 kwartier extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Terbrechtseplein een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. Dan de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk 50 minuten vertraging. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Diamond League wedstrijden in het Amerikaanse Eugene is kogelstootster Jessica Schilder als tweede geëindigd. De Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 11 centimeter. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder stootte tijdens de wedstrijd met flink ingepakte vingers nadat ze eerder een blessure aan haar hand opliep. Desondanks slaagden ze er opnieuw in om een afstand voorbij de 20 meter te noteren. De overwinning in het veld ging naar de Amerikaanse Chase Jackson, die met 20 meter en 56 centimeter de sterkste was. Schilder en Jackson kennen een boeiende onderlinge strijd. De Nederlandse wist de Amerikaanse eerder dit seizoen al te verslaan in zowel Shanghai als Stockholm. Ook Jorinde van Klinken die kwam in actie. Zij eindigde bij het kogelstoten met 19,06 meter op de zesde plek. Van Klinken is van plan om bij de Europese kampioenschappen in Birmingham zowel het kogelstoten als het discuswerpen te combineren. Bij de mijl werd uitgekeken naar de rentree van de Nederlander Niels Laros. Maar de atleet zag af van deelname wegens lichte fysieke klachten en wilde geen enkel risico nemen. De winst op de Engelse mijl ging naar de 20-jarige Australiër Cameron Myers. Met een tijd van 3 minuten, 46 seconden en 600ste schepte hij zijn eigen nationale record aan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: We gaan kijken wat er gaat gebeuren bij de start van de allereerste wedstrijd hier in Australië. Als de lichten uit zijn, zijn we onderweg en daar is het dan gedaan. En de McLaren's zijn goed weg. Ook een goede start van Ralf Schumacher en Michael Schumacher. Voorlopig terug naar de derde plaats, maar ook Coulthard aan de binnenkant erbij. En Raikkonen en Ralf ramt hem vol over Rubens Barrichello heen. En dan gaat er nog meer af hoor. Mega crash bij de start hier, Jenson Button. Ik denk dat Ralf Schumacher een meter of vier in de lucht hing. Ook een Toyota erbij betrokken. Jordan zien we staan. Felipe Massa zien we staan. Rubens komt naar het midden. Daar is Ralf. Die raakt hem gewoon vol. En nou, die komt hoog hoor. Kijk eens. Goeiedag.
1: Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. Dan de A15, Gorkum richting Europoort, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken op 50 minuten vertraging. Van de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Dordrecht en knooppunt Debrechtseplein een uur oponthoud. Op de A16 de andere kant op, richting Breda, bij Ridderkerk een uur vertraging. En op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, bij Barendrecht 40 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Daley Blind staat voor een mogelijke terugkeer naar Ajax. De verdediger voert op dit moment gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff over een hereniging met de Amsterdamse club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind is op dit moment transfervrij na zijn vertrek bij het Spaanse Girona. Hij spreekt al langer de wens uit om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten om daar vervolgens zijn eerste stappen als trainer te zetten. Hoewel er officieel nog geen akkoord ligt, wijzen signalen erop dat een deal niet lang meer op zich hoeft te laten wachten. Eerdere pogingen voor zijn rentree liepen in het verleden op niets uit, omdat de clubleiding toen niet doorpakte. Maar de huidige gesprekken die verlopen anders. Het vertrek bij Girona markeert het einde van een periode van 3 jaar waarin Blind nauw samenwerkte met de Spaanse trainer Michel. Onder zijn leiding was de verdediger tot de laatste maand van het seizoen verzekerd van een basisplaats in het centrum en speelde hij in de Champions League. De loopbaan van de Oranje International kent een rijke historie. Hij kwam in 2 periodes tot 333 officiële wedstrijden voor Ajax en veroverde in die tijd 7 landstitels en 2 KNVB-bekers. Na zijn vertrek uit Amsterdam, volgend op een conflict met toenmalig trainer Alfred Schreuder, kwam hij onder meer uit voor Bayern München. Nu lijkt de weg terug naar de Johan Cruijff Arena voor Blind definitief open te liggen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Stefan de Vrij laat de bittere nasmaak van het gemiste wereldkampioenschap achter zich. De 34-jarige verdediger, die onlangs de overstap maakte naar het Griekse Panathinaikos, spreekt voor het eerst openhartig over toekijken vanaf de zijlijn en zijn ambities bij zijn nieuwe werkgever. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een blessure hield de Vrij aan de kant tijdens het WK, waardoor hij het toernooi nooit gedwongen op televisie moest volgen. Hij noemt het mislopen van het mondiale eindtoernooi een enorme teleurstelling voor iedereen die daarbij betrokken was. De Vrij, die na jaren bij Internationale aan een nieuw hoofdstuk begint, is inmiddels in Nederland voor de voorbereiding met zijn nieuwe club. Hij legt uit dat hij bewust op zoek is naar een uitdaging waarin hij een centrale rol kan vervullen. Bij Panathinaikos, dat onder leiding staat van een nieuwe directie en een jonge trainer, hoopt hij de club na lange tijd weer naar de prijzen te leiden. Hoewel hij terugblikt op een zwaar vertrek bij de club uit Milaan, kijkt de verdediger nu vooral uit naar zijn eerste minuten in het shirt van de Griekse ploeg. Over een eventuele terugkeer naar de Nederlandse competitie is volgens hem nog geen sprake. Hoewel hij zijn verleden bij Feyenoord koestert, is dat op dit moment geen relevant onderwerp. Na het verblijf in eigen land keert hij nu met de selectie terug naar Athene om zich daar klaar te stomen voor de start van het nieuwe seizoen.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Festivalul Hüle Eid. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
1: Moet er eens binnen. Die staat er inmiddels al. En Albers ook, ja, die heeft dat gat erg tegen. Die doet hetzelfde, hè, Jack?
2: Ja, veel te hard. Je rijdt 1 meter door. En brand in de pitstraat. Wij staan hier in de fik. Ik moet naar de kant. Goeiemorgen.
1: Pitbrand bij Christian Albers, zoals we die in het verleden ook gezien hebben bij... Daar is het, bij Jos Verstappen. Fout, problemen, einde wedstrijd voor Christian Albers. Wat een drama.
2: Chris is eruit. Hij loopt hier bij me.
1: Albers,
2: goeiedag, zeg.
1: Uit de auto. Auto moet weg. Nee, ga maar terug, zegt hij. Yeah, right. Dit is niet te geloven. Er staat iemand te roepen. Ga maar terug, hè. Let op. Jack?
2: Ja, niet te geloven. Ze staan mensen te wijzen van kom maar weer terug. Geen paniek. Oh, oh, oh, oh, oh. Jongens, doe toch rustig aan. Ze zijn allemaal in het schuim aan het lopen. Dus wat gebeurt er als je de garage inholt met het schuim aan je voeten?
1: Dan glij je op je muil. Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar het is nog steeds druk rond Rotterdam. Dat merk je op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 25 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland, bij knooppunt Brechtseplein 25 minuten oponthoud. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen Willemstad en Rotterdam-Zuidplein, een half uur extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord is onder leiding van de teruggekeerde trainer Giovanni van Bronckhorst voortvarend aan de seizoensvoorbereiding begonnen. Na een ruime oefenzege op FC Dordrecht zijn de eerste contouren van het nieuwe speelstijl zichtbaar. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bronckhorst, die vorige maand werd aangesteld als opvolger van Robin van Persie, staat voor het eerst weer aan het roer bij de club waar hij eerder de landstitel veroverde. Zonder WK-gangers trok Feyenoord het initiatief in de wedstrijd naar zich toe, waarbij Kelvin Stenks en Gonzalo Borges de schijnwerpers opzochten. Stenks tekende voor de openingstreffer en bereidde de tweede goal voor, terwijl de Portugese aanvaller twee keer scoorde. Bij 0-4 ruststand wisselde Van Bronckhorst zijn volledige elftal. Ook verdediger Jivaro Reed die merkt dat de nieuwe technische staf onder leiding van Van Bronckhorst en assistente Sipke Hulshof direct zijn stempel drukt. Volgens Reed is de werkwijze anders dan vorig seizoen, met een sterke focus op onderlinge communicatie. Ook de nieuwelingen laten zich gelden in de voorbereiding. De Belgische middenvelder Charles van Houten, die tegen Dordrecht zijn officieuze debuut maakte, is volgens Reed al volledig ingeburgerd. De rechtsback noemt Van Houten handig aan de bal en ziet hem uitstekend in een systeem passen, alsof hij al veel langer bij de selectie hoort. De blik bij Feyenoord kan nu volledig op de naderende seizoenstart.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af. Je hebt nog vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg doe je er een kwartier langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam is bij knooppunt Klaverpolder een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein een kwartier extra reistijd.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje international Denzel Dumfries heeft zich uitgesproken over de nasleep van de WK-uitschakeling tegen Marokko en de haatreacties die erop volgden. De nieuwe speler van Real Madrid deelt een inkijkje in de teleurstelling achter de schermen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de verdediger dringt het besef dat een toernooi voorbij is pas echt door als de groep zich voorbereidt op de terugreis. Er zijn geen trainingen en besprekingen meer en iedereen gaat weer zijn eigen weg. Dumfries vertelt dat het team naar Amerika afreisde voor het hoogst haalbare. Spelers en staf investeerden maanden, soms jaren, om helemaal klaar te zijn voor dit eindtoernooi. Dat het elftal niet bracht waarop zij vooraf hoopten, noemt de international teleurstellend. Dumfries accepteert de sportieve kritiek op de uitschakeling, maar tegelijkertijd veroordeelt hij de persoonlijke aanvallen en racistische reacties en ook de respectloze opmerkingen. Hij wil het publiek er graag aan herinneren dat er achter iedere voetballer en elk staflid gewoon een mens schuilgaat. Daarnaast spreekt hij nadrukkelijk steun uit voor de inmiddels gestopte bondscoach Ronald Koeman. Dumfries stelt dat de supporters zijn waarde voor het Nederlandse voetbal niet mogen vergeten, ook als het oneens zijn met de gemaakte keuzes. Juist op moeilijke momenten moeten mensen volgens hem respect voor elkaar blijven tonen. De speler neemt de geleerde lessen mee en richt de blik vol op de toekomst.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: en 7.
1: Oh, een D-mega koprol van Robert Kubica die vol op zijn plaat gaat. Holy Moses! Weer de safety car eruit, maar het hopen is dat het goed is met Robert Kubica. Wat een ongelofelijke klap. De volledige voorkant van de auto stuk. De zijkant eraf en ik denk dat Kubica op dit moment niet bij bewustzijn is. Wow, airborne. Oeh, die is hard. Dit is een zeer, zeer zwaar ongeluk voor de Pool Robert Kubica, waarbij je alleen maar kan hopen dat de veiligheid van de Formule 1-auto's heel groot is. Zo, de knetters. Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everding een kwartier vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is bij afrit Haarlem-Zuid een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse spits Valerie Balogun mag in de achtste finale van het WK voetbal tegen België gewoon meespelen. De FIFA heeft de straf voor zijn rode kaart uit de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina namelijk opgeschort. Nou, het volzommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Balogun kreeg een directe rode kaart nadat hij per ongeluk op de enkel van de tegenstander ging staan. Ja, normaal gesproken betekent dit een automatische schorsing van één wedstrijd. De FIFA die beroept zich nu op een bepaling uit de eigen gedragscode, waarmee de bond de straf omzet in een voorwaardelijke schorsing met een proefperiode van 1 jaar. Deze regel wordt zelden in de praktijk gebracht, maar de FIFA heeft besloten om uit eigen beweging in te grijpen. En dat bleek dat de gebruikelijke beroepsprocedures voor de Amerikanen niet toegankelijk waren. De Amerikaanse president Donald Trump, die is in ieder geval blij mee. Hij bedankt de FIFA via sociale media voor het terugdraaien van wat hij een groot onrecht noemt. De Belgische voetbalbond die reageert verbaasd op de gang van zaken en wijst erop dat alle eerdere rode kaarten tijdens het WK wel resulteerden in een schorsing. Ze onderzoeken nu de rechtmatigheid van het besluit en bekijken alle opties om de principes van fair play te bewaken. Voor de Amerikaanse ploeg is de aanwezigheid van Balogun belangrijk, aangezien hij met 3 doelpunten hun topscorer is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De Braziliaanse voetballegende Neymar die lijkt zijn interlandloopbaan te beëindigen na de uitschakeling van Brazilië op het wereldkampioenschap. De ploeg verloor in de achtste finales van Noorwegen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In een emotioneel interview liet Neymar weten dat hij alles heeft geprobeerd, maar het nu voorbij is. Hij legde uit dat hij hiermee de cirkel rondmaakt, omdat zijn internationale loopbaan precies in hetzelfde stadion in New Jersey begon met een oefenwedstrijd in 2010. En met deze wedstrijd komt een einde aan een indrukwekkende reeks van 130 interlands, waarin hij 80 doelpunten maakte en 58 assists gaf. Hiermee is hij de topscorer aller tijden van zijn land, waarmee hij het record van Pelé verbrak. Ook evenaarde hij met zijn doelpunt tegen de Noren de prestatie van Pelé door op 4 verschillende wereldkampioenschappen te scoren. Voor het Braziliaanse elftal is de vroege uitschakeling historisch. Het is het zwakste optreden op een mondiaal eindtoernooi sinds 1990. Dat betekent bovendien dat het land al minimaal 28 jaar wacht op een nieuwe wereldtitel. Neymar, die de afgelopen jaren kampte met diverse blessures en zijn contract bij Santos ziet aflopen, sluit hiermee een omstreden, maar statistisch bijzonder hoofdstuk in het wereldvoetbal af.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2016.
2: Maar de kop van de wedstrijd gaat de laatste ronde in. Door de grote prijs van Oostenrijk. Op weg naar een winst. En is die voor Rosberg? Of is die voor Lewis Hamilton? Voor Lewis zou het zijn 46e worden. Daar komt hij, daar komt hij. Hij zit er helemaal klaar voor. Nico Rosberg verdedigt de binnenkant. Lewis Hamilton langs de buitenkant. En wordt dit Tranendal? Ja hoor, dit wordt Tranendal. Nu is het een keertje Nico Rosberg die zijn ballen toont en hem laat staan. En weer de voorvleugel eraf. Dit wordt er nog één. Man, wat een gekkenhuis in de laatste ronde al hier. Lewis Hamilton wint hem. Het is niet zijn schuld, want Rosberg liet hem staan. En dus is daar de winst. En P2, holadier, voor Max Verstappen. Wat een wedstrijd. Wat een race.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Groningen richting de Duitse grens, tussen Winschoten en de grens 45 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 20 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt de Brechtseplein, een kwartier extra reistijd. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Roermond en Linnen, 10 minuten extra reistijd.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Naomi Osaka heeft voor een verrassing gezorgd op Wimbledon. Ze wist in de vierde ronde te winnen van Arina Sabalenka en bereikt daardoor voor het eerst de kwartfinales op het Londense gras. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka versloeg de nummer 1 van de wereld in 2 sets. Osaka domineerde de eerste set, maar in de tweede set boden beide speelsters elkaar flink tegenstand. Nadat de stand in de tweede set gelijk opging, trok de Japanse in de beslissende tiebreak aan het langste eind. Na afloop gaf Osaka aan dat ze erg van de wedstrijd had genoten. Ze uitte haar dank voor de sfeer op het volle Center Court en vertelde dat ze veel energie haalt uit de maaltijden die haar moeder voor haar kookt. Voor Sabalenka is de vroege uitschakeling een flinke domper. Hoewel ze in het verleden zeer constant presteerde op Grand Slams, lukte het haar dit jaar al voor de tweede keer niet om de laatste 8 te bereiken. Eerder werd ze in Roland Garros al in de vierde ronde uitgeschakeld. En dit keer hoopte ze toch echt op een eerste finale plaats op Wimbledon. Osaka speelt in de kwartfinale tegen de Tsjechische Karolina Mugova, die begeleid wordt door de Nederlandse coach Sven Groeneveld. Eerder in het toernooi versloeg Mugova haar landgenote Barbora Krejcikova.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar doe je er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kuinderberg en de grens 25 minuten vertraging. En dan nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg heb je 40 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord-verdediger Jivairo Riet is na een seizoen vol fysiek ongemak weer volledig fit. De 20-jarige speler heeft zijn zinnen gezet op een succesvol seizoen in Rotterdam en droomt van een plek in het Nederlands elftal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Riet kampte het afgelopen jaar met een slepende hamstringblessure. Ja, door het fysieke blessureleed miste hij de nodige speelminuten, maar hij kijkt inmiddels fris vooruit naar de samenwerking met trainer Giovanni van Bronckhorst. De verdediger geeft aan dat hij zich na zijn herstel weer helemaal op zijn plek voelt bij de club. Hoewel hij met belangstelling wordt gevolgd door diverse buitenlandse clubs, waaronder het Franse Paris FC en het Duitse Bayern München, houdt hij de focus voorlopig bij Feyenoord. Riet bevestigt dat er inderdaad interesse is van andere partijen, maar benadrukt dat een vertrek niet noodzakelijk is. Sterker nog, hij wil graag prijzen pakken met de Rotterdamse club en ziet een kampioenschap als een belangrijk doel voor de komende periode. Ondanks de grote concurrentie op zijn positie is Riet ambitieus over zijn toekomst bij Oranje. Hij is ervan overtuigd dat het nieuwe seizoen vol uitdagingen zit, met zowel competitievoetbal als Champions League wedstrijden in het vooruitzicht. De verdediger laat weten dat hij klaar is om zich dit seizoen nadrukkelijk op het hoogste niveau te laten zien en dat er nog veel te winnen valt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2003.
3: Nu zit Pols tot hard. Natuurlijk te hopen dat er nog het een en ander misgaat bij anderen. Echter, oh, er gaat nog wel het een en ander mis bij anderen. Juan Pablo Montoya en Pizzonia liggen er met z'n tweeën af. Oh, Michael Schumacher ligt er ook naast. Op hetzelfde punt. De wereldkampioen ook in de fout in de 26e ronde van de wedstrijd. En nu zeg ik wel dat de wedstrijdleiding een safety car moet doen. En dan ben je eigenlijk een lul dat je het niet eerder gedaan hebt. Los Verstappen plaats 7. Ja, die heeft Fisichella op dik een halve seconde staan op het rechte stuk. Dan had hij gewoon een betere herstart. Weer een gele vlag en daar is de volgende naast. En dan is het wel Jos Verstappen. En wederom in bocht nummertje 3. Hotza, paf, in één keer de achterkant weg. Daarmee gaat tevens de droom van punten voor Verstappen er gewoon helemaal aan. Jammer, jammer, jammer.
1: Grand Prix Radio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Debrechtseplein 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Van de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg 40 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Cristiano Ronaldo heeft tijdens een beladen persconferentie bevestigd dat hij bezig is aan zijn allerlaatste wereldkampioenschap. De Portugese sterspeler maakt duidelijk dat hij zijn besluit heeft genomen en dat hij geniet van elk moment op het mondiale podium. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Over zijn verdere toekomst als international blijft aanvoerder vooralsnog op de vlakte. Stoppen met clubvoetbal doet Ronaldo voorlopig nog niet. Hij is momenteel nog actief in de Saoedische competitie en gaf fel aan dat hij zelf het moment kiest waarop hij zijn loopbaan daadwerkelijk beëindigt. Daarbij haalde de aanvaller hard uit naar de verzamelde media. Hij stelde dat de journalisten hem al 23 jaar proberen te breken. Volgens de voetballer is die aanhoudende kritiek echter pure tijdverspilling. Tijdens het persmoment richtte de Portugees zich ook persoonlijk tot een verslaggever die kritisch doorvroeg over zijn leeftijd. Ja, hij gaf toe dat voetballen op zijn 41ste een enorme opoffering vraagt en dat zijn speelstijl door de jaren heen is veranderd. Toch wijst hij op zijn waarde voor het team. Met zijn treffers op dit toernooi schreef hij geschiedenis als eerste speler ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen wist te scoren. De aanvoerder voelde naar eigen zeggen geen enkele druk om de wereldtitel nog te moeten winnen. Hij stelt dat zijn loopbaan al geslaagd is, wat de resultaten op dit mondiale podium ook zijn. Hij kijkt dankbaar terug op zijn carrière en benadrukt dat hij elke wedstrijd met passie benadert, ongeacht wat de toekomst brengt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muidenberg 5 kilometer. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. Viel op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Door de werkzaamheden bij knooppunt Sprekseplein 5 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Oss. Door schade aan de weg tussen knooppunt Grijsoord en Valburg. 25 minuten vertraging en 11 kilometer file. Omrijden kan via Arnhem. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven staat 6 kilometer file door een ongeluk tussen Eersel en knooppunt Hoogt. De vertraging is een kwartier en de rechte rijstrook is dicht.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De derde etappe van de Tour de France tussen het Spaanse Granollers en het Franse Les Angles staat volledig in het teken van extreme weersomstandigheden. Vanwege hevige natuurbranden in de Franse Pyreneeën hebben de regionale autoriteiten besloten de laatste 40 kilometer volledig af te sluiten voor de fans. Nou, het van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zelfs het volledig schrappen van de bergrit was een optie, maar de autoriteiten hebben er uiteindelijk voor gekozen om alleen het wielerpeloton en de noodzakelijke volgauto's toe te laten op het Franse grondgebied. In de regio woeden zware bosbranden door extreme hitte. Ruim 750 brandweerlieden, 200 voertuigen en 9 blushelikopters zijn ingezet om het vuur te bestrijden dat zich uit

0: strekt over 18 kilometer. Een belangrijke weg rondom het parcours van de finale was vooraf al afgesloten. De natuurbrand heeft in het zuiden van Frankrijk al zeker 1500 hectare in de as gelegd. Het bestuur van de Tour laat weten te balen van de situatie, maar benadrukt dat het buitengewone besluit noodzakelijk is. Volgens een officiële verklaring moet de maatregel de impact op het departement zo klein mogelijk houden. Ja, op deze manier kan de veiligheid van iedereen worden gegarandeerd en hebben de hulpdiensten de handen vrij om de brand te bestrijden.
1: Dit is
2: jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Indianapolis, Amerika. 2005.
2: Ja, daar gaan ze. Hier het moment waarop de politieke beslissing en de veiligheidsbeslissing het wint. En aan de ene kant denk je, ja, Formule 1 maakt zich belachelijk. Aan de andere kant, door het persbericht van het team van Michelin, kon men ook niet anders. Als je de veiligheid niet kan garanderen van die mensen, dan ben je natuurlijk gestoord als je ze de baan opstuurt. Dit is een beeld wat we nog nooit eerder gezien hebben in Formule 1. En ik hoop dat we het ook nooit meer gaan zien. Een zepert van de eerste orde van het team van Michelin. En het licht is uit en het is bijna niet eens spannend. Er zijn drie teams die aan de wedstrijd beginnen. En zo staan er 16 auto's in de pits.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven ligt bij knooppunt Leenderheide rommel op de weg. Hierdoor heb je 3 kwartier vertraging. Op de A6 Lelystad richting Muiden is bij knooppunt Muidenberg een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu aan het bergen en je moet het met 2 rijstroken minder doen. Dat kost je een half uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de Bregseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt de Hocht is ook een ongeluk gebeurd. 10 minuten vertraging en de rechterrijstrook is hier dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Oranje international Denzel Dumfries heeft zich uitgesproken over de nasleep van de WK-uitschakeling tegen Marokko en de haatreacties die erop volgden. De nieuwe speler van Real Madrid deelt een inkijkje in de teleurstelling achter de schermen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de verdediger dringt het besef dat een toernooi voorbij is pas echt door als de groep zich voorbereidt op de terugreis. Er zijn geen trainingen en besprekingen meer en iedereen gaat weer zijn eigen weg. Dumfries vertelt dat het team naar Amerika afreisde voor het hoogst haalbare. Spelers en staf investeerden maanden en soms jaren om helemaal klaar te zijn voor dit eindtoernooi. Dat het elftal niet bracht waarop zij vooraf hoopten, noemt de international teleurstellend. Dumfries accepteert de sportieve kritiek op de uitschakeling, maar tegelijkertijd veroordeelt hij de persoonlijke aanvallen en racistische reacties en ook de respectloze opmerkingen. Hij wil het publiek er graag aan herinneren dat er achter iedere voetballer en elk staflid gewoon een mens schuil gaat. Daarnaast spreekt hij nadrukkelijk steun uit voor de inmiddels gestopte bondscoach Ronald Koeman. Dumfries stelt dat de supporters zijn waarde voor het Nederlandse voetbal niet mogen vergeten, ook als het oneens zijn met de gemaakte keuzes. Juist op moeilijke momenten moeten mensen volgens hem respect voor elkaar blijven tonen. De speler neemt de geleerde lessen mee en richt de blik vol op de toekomst.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven ligt bij knooppunt Leenderheide rommel op de weg. Hierdoor heb je een half uur vertraging. Op de A6 Lelystad richting Muiden is bij Muidenberg een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een half uur vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Bregseplein 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein een kwartier vertraging doordat het wegdek kapot is.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse spits Valerie Balogun mag in de achtste finale van het WK voetbal tegen België gewoon meespelen. De FIFA heeft de straf voor zijn rode kaart uit de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina namelijk opgeschort. Nou, het volzommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Balogun kreeg een directe rode kaart nadat hij per ongeluk op de enkel van de tegenstander ging staan. Ja, normaal gesproken betekent dit een automatische schorsing van één wedstrijd. De FIFA die beroept zich nu op een bepaling uit de eigen gedragscode waarmee de bond de straf omzet in een voorwaardelijke schorsing met een proefperiode van 1 jaar. Deze regel wordt zelden in de praktijk gebracht, maar de FIFA heeft besloten om uit eigen beweging in te grijpen. En dat bleek dat de gebruikelijke beroepsprocedures voor de Amerikanen niet toegankelijk waren. De Amerikaanse president Donald Trump, die is in ieder geval blij mee. Hij bedankt de FIFA via sociale media voor het terugdraaien van wat hij een groot onrecht noemt. De Belgische voetbalbond die reageert verbaasd op de gang van zaken en wijst erop dat alle eerdere rode kaarten tijdens het WK wel resulteerden in een schorsing. Ze onderzoeken nu de rechtmatigheid van het besluit en bekijken alle opties om de principes van fair play te bewaken. Voor de Amerikaanse ploeg is de aanwezigheid van Balogun belangrijk, aangezien hij met 3 doelpunten hun topscorer is.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Saint-Francorchamps, België. 2011.
1: Alonso binnen. Weer naar soft. Goeie stop. Goeie stop. Belangrijk is, waar valt hij terug? Achter Vettel? Ik denk het wel. En hij komt voor de deur bij Mark Webber. Die was al gestopt. Dus is dit gewoon even gevecht voor positie. Wow, Webber, wat een ballentoonje daar dan, zeg. Zo, de knetters. Alonso verdedigt, Alonso verdedigt. Hij heeft meer gang. En dit is lef, hoor. Hier is normaal gewoon geen ruimte. Oeh, wat scheelt het weinig. Maar ook daar moet ik toegeven, de intelligentie wel van Alonso, dat hij weet wanneer hij echt moet afhaken. Maar dit was wel een heftige van Mark Webber, maar wel een goeie.
2: Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Braziliaanse voetballegende Neymar die lijkt zijn interlandloopbaan te beëindigen na de uitschakeling van Brazilië op het wereldkampioenschap. De ploeg verloor in de achtste finales van Noorwegen. Ik ben Oud Volzommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In een emotioneel interview liet Neymar weten dat hij alles heeft geprobeerd, maar het nu voorbij is. Hij legde uit dat hij hiermee de cirkel rondmaakt, omdat zijn internationale loopbaan precies in hetzelfde stadion in New Jersey begon met een oefenwedstrijd in 2010. En met deze wedstrijd komt een einde aan een indrukwekkende reeks van 130 interlands, waarin hij 80 doelpunten maakte en 58 assists gaf. Hiermee is hij de topscorer aller tijden van zijn land, waarmee hij het record van Pelé verbrak. Ook evenaarde hij met zijn doelpunt tegen de Nooren de prestatie van Pelé door op 4 verschillende wereldkampioenschappen te scoren. Voor het Braziliaanse elftal is de vroege uitschakeling historisch. Het is het zwakste optreden op een mondiaal eindtoernooi sinds 1990. Dat betekent bovendien dat het land al minimaal 28 jaar wacht op een nieuwe wereldtitel. Neymar, die de afgelopen jaren kampte met diverse blessures en zijn contract bij Santos ziet aflopen, sluit hiermee een omstreden, maar statistisch bijzonder hoofdstuk in het wereldvoetbal af.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Naomi Osaka heeft voor een verrassing gezorgd op Wimbledon. Ze wist in de vierde ronde te winnen van Arina Sabalenka en bereikt daardoor voor het eerst de kwartfinales op het Londense gras. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka versloeg de nummer 1 van de wereld in 2 sets. Osaka domineerde de eerste set, maar in de tweede set boden beide speelsters elkaar flink tegenstand. Nadat de stand in de tweede set gelijk opging, trok de Japanse in de beslissende tiebreak aan het langste eind. Na afloop gaf Osaka aan dat ze erg van de wedstrijd had genoten. Ze uitte haar dank voor de sfeer op het volle Center Court en vertelde dat ze veel energie haalt uit de maaltijden die haar moeder voor haar kookt. Voor Sabalenka is de vroege uitschakeling een flinke domper. Hoewel ze in het verleden zeer constant presteerde op Grand Slams, lukte het haar dit jaar al voor de tweede keer niet om de laatste 8 te bereiken. Eerder werd ze in Roland Garros al in de vierde ronde uitgeschakeld. En dit keer hoopte ze toch echt op een eerste finale plaats op Wimbledon. Osaka speelt in de kwartfinale tegen de Tsjechische Karolina Mugova, die begeleid wordt door de Nederlandse coach Sven Groeneveld. Eerder in het toernooi versloeg Mugova haar landgenote Barbora Krejcikova.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

De safety cars oefenen dit ook. Hij rijdt rondetijden van 2 minuten 28. Dat is een minuut langzamer dan een Formule 1 auto op een baan van 6 kilometer. Dit is listig, hè? De lichten zijn nu uit. Die rijders zien het allemaal. En Michael Schumacher vertraagt. Wil langzaam rijden, zodat hij zo direct vanuit de parabolica vol door kan. En hij stopt bijna. Ja, en dan moet er iemand dus aan de zijkant. Een truc van Schumacher waarbij Jensen Button het haasje is. En Button zal nu een stop-and-go penalty moeten krijgen, omdat hij ingehaald heeft achter de safety car. Schumacher geeft het hele veld een breaktest. En Jensen Button schiet linksaf. Dit zijn Schumacher-trukken. Maar het mag. Het is niet verboden. Ja, en daar is Jensen Button er dan ook nog in de parabolica afgevlogen. Beschadigd voorwiel naar die touché met de vangrail. En ik denk dat ze bij Williams bloedlinks zijn. Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. Verschillende incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer veroorzaken vertraging. Bijna 300 kilometer file bij elkaar. De rechterrijstrook van de A6 is dicht vanuit Lelystad naar Muiden na een ongeluk op knooppunt Muidenberg. Kwartier vertraging daar. Half uur tijdsverlies op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 10 kilometer file tussen Hendrik Ido Ambacht en de Moerdijkbrug. A20 Gouda Hoek van Holland wordt aan de weg gewerkt bij het Terbrechtseplein. 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. De A50 vanuit Arnhem naar Os, slecht wegdek bij Ravenstein. Een snelheidsbeperking daar, daardoor 13 kilometer file en een kwartier vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen, kapotte auto bij Linnen. Half uur vertraging vanaf knooppunt het Vonderen. En op de N381 vanuit de weg Drachten-Bijlen. Die is in beide richtingen dicht bij Hogersmilde. Na een ongeluk met vrachtwagens duurt nog tot 9 uur vanavond.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord-verdediger Jivairo Reed is na een seizoen vol fysiek ongemak weer volledig fit. De 20-jarige speler heeft zijn zinnen gezet op een succesvol seizoen in Rotterdam en droomt van een plek in het Nederlands elftal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Reed kampte het afgelopen jaar met een slepende hamstringblessure. Ja, door het fysieke blessureleed miste hij de nodige speelminuten, maar hij kijkt inmiddels fris vooruit naar de samenwerking met trainer Giovanni van Bronckhorst. De verdediger geeft aan dat hij zich na zijn herstel weer helemaal op zijn plek voelt bij de club. Hoewel hij met belangstelling wordt gevolgd door diverse buitenlandse clubs, waaronder het Franse Paris FC en het Duitse Bayern München, houdt hij de focus voorlopig bij Feyenoord. Reed bevestigt dat er inderdaad interesse is van andere partijen, maar benadrukt dat een vertrek niet noodzakelijk is. Sterker nog, hij wil graag prijzen pakken met de Rotterdamse club en ziet een kampioenschap als een belangrijk doel voor de komende periode. Ondanks de grote concurrentie op zijn positie is Reed ambitieus over zijn toekomst bij Oranje. Hij is ervan overtuigd dat het nieuwe seizoen vol uitdagingen zit, met zowel competitievoetbal als Champions League wedstrijden in het vooruitzicht. De verdediger laat weten dat hij klaar is om zich dit seizoen nadrukkelijk op het hoogste niveau te laten zien en dat er nog veel te winnen valt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk veel drukker dan gebruikelijk. Komt door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. Bijna 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. A2 Amsterdam-Den Bosch bij Alfred Everdingen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A27. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer file en een half uur vertraging. Dat heeft weer te maken met de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook door werkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Dat is bij knooppunt Everdingen 9 kilometer file. Slecht wegdek van de A50 vanuit Arnhem naar Os. 12 kilometer file daardoor tussen knooppunt Valburg en Ravenstein met een kwartier vertraging.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: kort.
1: Cristiano Ronaldo heeft tijdens een beladen persconferentie bevestigd dat hij bezig is aan zijn allerlaatste wereldkampioenschap. De Portugese sterspeler maakt duidelijk dat hij zijn besluit heeft genomen en dat hij geniet van elk moment op het mondiale podium. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Over zijn verdere toekomst als international blijft aanvoerder vooralsnog op de vlakte. Stoppen met clubvoetbal doet Ronaldo voorlopig nog niet. Hij is momenteel nog actief in de Saoedische competitie en gaf fel aan dat hij zelf het moment kiest waarop hij zijn loopbaan daadwerkelijk beëindigt. Daarbij haalde de aanvaller hard uit naar de verzamelde media. Hij stelde dat de journalisten hem al 23 jaar proberen te breken. Volgens de voetballer is die aanhoudende kritiek echter pure tijdverspilling. Tijdens het persmoment richtte de Portugees zich ook persoonlijk tot een verslaggever die kritisch doorvroeg over zijn leeftijd. Ja, hij gaf toe dat voetballen op zijn 41ste een enorme opoffering vraagt en dat zijn speelstijl door de jaren heen is veranderd. Toch wijst hij op zijn waarde voor het team. Met zijn treffers op dit toernooi schreef hij geschiedenis als eerste speler ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen wist te scoren. De aanvoerder voelde naar eigen zeggen geen enkele druk om de wereldtitel nog te moeten winnen. Hij stelt dat zijn loopbaan al geslaagd is, wat de resultaten op dit mondiale podium ook zijn. Hij kijkt dankbaar terug op zijn carrière en benadrukt dat hij elke wedstrijd met passie benadert, ongeacht wat de toekomst brengt.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Silverstone. Engeland. 1999.
3: Hier in Engeland. Wie maakte de beste start? Het veld rolt weg. De McLaren's zijn heel goed weg, hoor. En er blijft een Sauber staan. Er blijft een BAR staan. En Zanardi blijft ook staan. Villeneuve en Zanardi staan nog stil. Wat doet de wedstrijdleiding? Er verschijnt een rode balk onder in beeld. Maar ik weet niet of ze doen. De Ferrari's zijn behoorlijk met elkaar in de slag. En Irvine verwijst Schumacher een plaatsje terug. De race wordt gestopt. Men vindt de situatie te gevaarlijk. Er is geen kraan op het rechte stuk. Er is wel een gat in het hek. Daardoor... Oh, Schumacher die gaat er hard af. Wow. Keihard rechtdoor in de banden. Balend en wel. Maar hij heeft het geluk, denk ik. Hij heeft het geluk dat als hij hier niet gewond raakt bij deze crash... dat hij terug kan naar de pits en dat hij daar in de reserveauto kan gaan stappen. Want die wedstrijd wordt opnieuw gestart. Maar de vraag is... hoe gaat het met Schumacher?
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Belooft een drukke spits te worden. Het is nu al drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden, recreatieverkeer tegen de 600 kilometer file al bij elkaar. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 voor knooppunt Terbrechtseplein. Een 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A20 is de vertraging bijna een half uur. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout Oost een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Vanaf Utrecht-Noord 15 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A73 dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Rijkenvoort. 6 kilometer file en 25 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De derde etappe van de Tour de France tussen het Spaanse Granollers en het Franse Les Angles staat volledig in het teken van extreme weersomstandigheden. Vanwege hevige natuurbranden in de Franse Pyreneeën hebben de regionale autoriteiten besloten de laatste 40 kilometer volledig af te sluiten voor de fans. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zelfs het volledig schrappen van de bergrit was een optie, maar de autoriteiten hebben er uiteindelijk voor gekozen om alleen het wielerpeloton en de noodzakelijke volgauto's toe te laten op het Franse grondgebied. In de regio woeden zware bosbranden door extreme hitte. Ruim 750 brandweerlieden, 200 voertuigen en 9 blushelikopters zijn ingezet om het vuur te bestrijden, dat zich uitstrekt over 18 kilometer. Een belangrijke weg rondom het parcours van de finale was vooraf al afgesloten. De natuurbrand heeft in het zuiden van Frankrijk al zeker 1500 hectare in de as gelegd. Het bestuur van de Tour laat weten te balen van de situatie, maar benadrukt dat het buitengewone besluit noodzakelijk is. Volgens een officiële verklaring moet de maatregel de impact op het departement zo klein mogelijk houden. Ja, op deze manier kan de veiligheid van iedereen worden gegarandeerd en hebben de hulpdiensten de handen vrij om de brand te bestrijden.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukke avondspits. We zijn net de 600 kilometer file gepasseerd. De meeste files in de Randstad, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant is het druk. Drie rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag. Politieactie bij Hoofddorp. 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden aan de A20 11 kilometer file op de A16... tussen knoppen de Ridderkerk en het Terbrechtseplein met 40 minuten vertraging. Op de A20 zelf vanuit Gouda en Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en een half uur tijdsverlies. A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. En er moet nog aan de weg gewerkt worden op de A50, want het wegdek is daar erg slecht vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Inmiddels 12 kilometer file en 20 minuten vertraging daarom door een snelheidsbeperking.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje international Denzel Dumfries heeft zich uitgesproken over de nasleep van de WK-uitschakeling tegen Marokko en de haatreacties die erop volgden. De nieuwe speler van Real Madrid deelt een inkijkje in de teleurstelling achter de schermen. Nou, van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de verdediger dringt het besef dat een toernooi voorbij is pas echt door als de groep zich voorbereidt op de terugreis. Er zijn geen trainingen en besprekingen meer en iedereen gaat weer zijn eigen weg. Dumfries vertelt dat het team naar Amerika afreisde voor het hoogst haalbare. Spelers en staf investeerden maanden, soms jaren, om helemaal klaar te zijn voor dit eindtoernooi. Dat het elftal niet bracht waarop zij vooraf hoopten, noemt de international teleurstellend. Dumfries accepteert de sportieve kritiek op de uitschakeling, maar tegelijkertijd veroordeelt hij de persoonlijke aanvallen en racistische reacties en ook de respectloze opmerkingen. We willen het publiek er graag aan herinneren dat er achter iedere voetballer en elk staflid gewoon een mens schuil gaat. Daarnaast spreekt hij nadrukkelijk steun uit voor de inmiddels gestopte bondscoach Ronald Koeman. Dumfries stelt dat de supporters zijn waarde voor het Nederlandse voetbal niet mogen vergeten, ook als het oneens zijn met de gemaakte keuzes. Juist op moeilijke momenten moeten mensen volgens hem respect voor elkaar blijven tonen. De speler neemt de geleerde lessen mee en richt de blik vol op de toekomst.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Istanbul, Turkije. 2010.
1: Nou, pak de afstandsbediening, zet hem harder. Hou ik even mijn scheur.
2: Ja, ja.
3: Het blijft lekker hoor, zo.
1: Het enige wat er nog gaat scheelt is Dolby Surround 5.2, maar... Ze zijn het wel aan het oefenen bij de voetbal, weet ik. Ah, daar komt de aanval van Vettel. Ja, aan de goede kant ook nog. Sebastian Vettel, nee! Sukkels! Webber wil hem laten staan. Dit is een mega fout van Red Bull Racing. Prima dat ze de heren laten vechten. Maar no way als Mark Webber zijnde dat je gaat lopen wheelbangen met je eigen teamgenoot. Oh-oh, trouble in the house. Nou, hier kunnen de psychiatoren voor naar binnen gevlogen worden. Grand Prix Radio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. De meeste files in Randstad, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant is het druk. Tegen de 700 kilometer file zitten we nu aan. Zo heb je een half uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Knop het Terbrechtseplein staat 13 kilometer file met een half uur vertraging, zoals gezegd. File wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat voor knop het Terbrechtseplein 9 kilometer met ook een half uur tijdsverlies. 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Langzaam rijden daarover 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Die file wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout. Kwartier vertraging na een ongeluk daar. En op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht 7 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse spit Valerien Balogun mag in de achtste finale van het WK voetbal tegen België gewoon meespelen. De FIFA heeft de straf voor zijn rode kaart uit de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina namelijk opgeschort. Nou, het volzommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Balogun kreeg een directe rode kaart nadat hij per ongeluk op de enkel van de tegenstander ging staan. Ja, normaal gesproken betekent dit een automatische schorsing van één wedstrijd. De FIFA die beroept zich nu op een bepaling uit de eigen gedragscode, waarmee de bond de straf omzet in een voorwaardelijke schorsing met een proefperiode van 1 jaar. Deze regel wordt zelden in de praktijk gebracht, maar de FIFA heeft besloten om uit eigen beweging in te grijpen. En dat bleek dat de gebruikelijke beroepsprocedures voor de Amerikanen niet toegankelijk waren. De Amerikaanse president Donald Trump, die is in ieder geval blij mee. Hij bedankt de FIFA via sociale media voor het terugdraaien van wat hij een groot onrecht noemt. De Belgische voetbalbond die reageert verbaasd op de gang van zaken en wijst erop dat alle eerdere rode kaarten tijdens het WK wel resulteerden in een schorsing. Ze onderzoeken nu de rechtmatigheid van het besluit en bekijken alle opties om de principes van fair play te bewaken. Voor de Amerikaanse ploeg is de aanwezigheid van Balogun belangrijk, aangezien hij met 3 doelpunten hun topscorer is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We zijn over het hoogtepunt van deze avondspits heen, die gekenmerkt wordt door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer en vooral drukte in de Randstad, Gelderland en in Noord-Brabant. 500 kilometer file staat er nog, dat wel. Werkzaamheden op de A20, daardoor file op de A16, Breda, Rotterdam bij Terbrechtseplein 13 kilometer en een half uur vertraging. De vertraging op de A20 is ook een half uur door die werkzaamheden. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt het langzaam tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Roosendaal Noord. Bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en het verkeer moet via de af- en oprit. Kost je ruim 20 minuten extra. A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 15 kilometer via een half uur vertraging door de werkzaamheden. Bergingswerkzaamheden. Op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek is maar één rijstrook open. Daardoor 6 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En 3 kwartier vertraging heb je ook door een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Bij Tilburg Racehoff de kop van 15 kilometer file. Vanaf Moergestel duurde dus 3 kwartier langer over.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Braziliaanse voetballegende Neymar die lijkt zijn interlandloopbaan te beëindigen na de uitschakeling van Brazilië op het wereldkampioenschap. De ploeg verloor in de achtste finales van Noorwegen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In een emotioneel interview liet Neymar weten dat hij alles heeft geprobeerd, maar het nu voorbij is. Hij legde uit dat hij hiermee de cirkel rondmaakt, omdat zijn internationale loopbaan precies in hetzelfde stadion in New Jersey begon met een oefenwedstrijd in 2010. En met deze wedstrijd komt een einde aan een indrukwekkende reeks van 130 interlands, waarin hij 80 doelpunten maakte en 58 assists gaf. Hiermee is hij de topscorer aller tijden van zijn land, waarmee hij het record van Pelé verbrak. Ook evenaarde hij met zijn doelpunt tegen de Nooren de prestatie van Pelé door op 4 verschillende wereldkampioenschappen te scoren. Voor het Braziliaanse elftal is de vroege uitschakeling historisch. Het is het zwakste optreden op een mondiaal eindtoernooi sinds 1990. Dat betekent bovendien dat het land al minimaal 28 jaar wacht op een nieuwe wereldtitel. Neymar, die de afgelopen jaren kampte met diverse blessures en zijn contract bij Santos ziet aflopen, sluit hiermee een omstreden, maar statistisch bijzonder hoofdstuk in het wereldvoetbal af.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: non-stop.
1: Alleen classics.
0: Alleen classics. Grand Prix
2: Radio. Hey, weet je dit nog?
0: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2016.
3: De druk staat nog steeds vol op de ketel. Voor de Nederlander Max Verstappen. Man, dat ik dit als commentator meemaak, lult niet meer. Bizar. Fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey. Yo, ho. Yo, fucking hell. Wat bizar. Ongelooflijk. Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb. Jongen, jongen, jongen. Straatfeest.
4: Yes, yes.
5: Unbelievable, Max. Unbelievable.
6: Max Verstappen, you are a race winner. Fantastic. What a great debut. What a debut. Fantastic. Great, great job.
7: Thank you very much, Christian.
0: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen af. 250 kilometer is er nog over van deze toch wel drukke avondspits. Drukker dan normaal door incidenten en werkzaamheden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam had er nog een uur vertraging tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. 14 kilometer file. Werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. Half uur vertraging vanaf Moordrecht. Half uur vertraging ook op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Dat komt ook door werkzaamheden. 12 kilometer file tussen afrit De Bult en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam. En bergingswerkzaamheden houden twee rijstroken van de A28 dicht. Of ik moet zeggen Hielden, want ze worden nu net weer vrijgegeven. De A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Haltermerbroek nog wel 8 kilometer file. Vanaf afrit Nieuw-Leusden doe je er 40 minuten langer over.

are subtle. Words of anger, words of hate, words over here.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Naomi Osaka heeft voor een verrassing gezorgd op Wimbledon. Ze wist in de vierde ronde te winnen van Arina Sabalenka en bereikt daardoor voor het eerst de kwartfinales op het Londense gras. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka versloeg de nummer 1 van de wereld in 2 sets. Osaka domineerde de eerste set, maar in de tweede set boden beide speelsters elkaar flink tegenstand. Nadat de stand in de tweede set gelijk opging, trok de Japanse in de beslissende tiebreak aan het langste eind. Na afloop gaf Osaka aan dat ze erg van de wedstrijd had genoten. Ze uitte haar dank voor de sfeer op het volle Center Court en vertelde dat ze veel energie haalt uit de maaltijden die haar moeder voor haar kookt. Voor Sabalenka is de vroege uitschakeling een flinke domper. Hoewel ze in het verleden zeer constant presteerde op Grand Slams, lukte het haar dit jaar al voor de tweede keer niet om de laatste 8 te bereiken. Eerder werd ze in Roland Garros al in de vierde ronde uitgeschakeld. En dit keer hoopte ze toch echt op een eerste finale plaats op Wimbledon. Osaka speelt in de kwartfinale tegen de Tsjechische Karolina Mugova, die begeleid wordt door de Nederlandse coach Sven Groeneveld. Eerder in het toernooi versloeg Mugova haar landgenote Barbora Krejcikova.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord-verdediger Jivairo Riet is na een seizoen vol fysiek ongemak weer volledig fit. De 20-jarige speler heeft zijn zinnen gezet op een succesvol seizoen in Rotterdam en droomt van een plek in het Nederlands elftal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Riet kampte het afgelopen jaar met een slepende hamstringblessure. Ja, door het fysieke blessureleed miste hij de nodige speelminuten, maar hij kijkt inmiddels fris vooruit naar de samenwerking met trainer Giovanni van Bronckhorst. De verdediger geeft aan dat hij zich na zijn herstel weer helemaal op zijn plek voelt bij de club. Hoewel hij met belangstelling wordt gevolgd door diverse buitenlandse clubs, waaronder het Franse Paris FC en het Duitse Bayern München, houdt hij de focus voorlopig bij Feyenoord. Riet bevestigt dat er inderdaad interesse is van andere partijen, maar benadrukt dat een vertrek niet noodzakelijk is. Sterker nog, hij wil graag prijzen pakken met de Rotterdamse club en ziet een kampioenschap als een belangrijk doel voor de komende periode. Ondanks de grote concurrentie op zijn positie is Riet ambitieus over zijn toekomst bij Oranje. Hij is ervan overtuigd dat het nieuwe seizoen vol uitdagingen zit, met zowel competitievoetbal als Champions League wedstrijden in het vooruitzicht. De verdediger laat weten dat hij klaar is om zich dit seizoen nadrukkelijk op het hoogste niveau te laten zien en dat er nog veel te winnen valt.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2009.
3: Jenson Button. 11 jaar karting. Een jaartje Formule Ford, Formule 3. Vijfde werd hij tijdens de Masters. Begon in 1999 met de paar testen bij McLaren en Prost. En in 2000 naar Williams. En nu in de Braun. Het allereerste officiële jaar van Braun. Is daar wereldkampioen Jenson Button uit Engeland. En het team van Braun. Ross Braun is constructeurskampioen. De dubbel in één slag in Interlagos. Groot feest. Hulde. Een diepe buiging voor een team wat afgelopen winter nog leek te overlijden. Dat ze er niet waren. Twee handen uit de cockpit voor Jenson Button. Het wachten is op de eerste reactie. Daar komt hij.
4: Get in there, Jenson. Fantastic. Well done. Mix one, pick up rubber.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Cristiano Ronaldo heeft tijdens een beladen persconferentie bevestigd dat hij bezig is aan zijn allerlaatste wereldkampioenschap. De Portugese sterspeler maakt duidelijk dat hij zijn besluit heeft genomen en dat hij geniet van elk moment op het mondiale podium. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Over zijn verdere toekomst als international blijft aanvoerder vooralsnog op de vlakte. Stoppen met clubvoetbal doet Ronaldo voorlopig nog niet. Hij is momenteel nog actief in de Saoedische competitie en gaf fel aan dat hij zelf het moment kiest waarop hij zijn loopbaan daadwerkelijk beëindigt. Daarbij haalde de aanvaller hard uit naar de verzamelde media. Hij stelde dat de journalisten hem al 23 jaar proberen te breken. Volgens de voetballer is die aanhoudende kritiek echter pure tijdverspilling. Tijdens het persmoment richtte de Portugees zich ook persoonlijk tot een verslaggever die kritisch doorvroeg over zijn leeftijd. Ja, hij gaf toe dat voetballen op zijn 41ste een enorme opoffering vraagt en dat zijn speelstijl door de jaren heen is veranderd. Toch wijst hij op zijn waarde voor het team. Met zijn treffers op dit toernooi schreef hij geschiedenis als eerste speler ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen wist te scoren. De aanvoerder voelt naar eigen zeggen geen enkele druk om de wereldtitel nog te moeten winnen. Hij stelt dat zijn loopbaan al geslaagd is, wat de resultaten op dit mondiale podium ook zijn. Hij kijkt dankbaar terug op zijn carrière en benadrukt dat hij elke wedstrijd met passie benadert, ongeacht wat de toekomst brengt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje international Denzel Dumfries heeft zich uitgesproken over de nasleep van de WK-uitschakeling tegen Marokko en de haatreacties die erop volgden. De nieuwe speler van Real Madrid deelt een inkijkje in de teleurstelling achter de schermen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de verdediger dringt het besef dat een toernooi voorbij is pas echt door als de groep zich voorbereidt op de terugreis. Er zijn geen trainingen en besprekingen meer en iedereen gaat weer zijn eigen weg. Dumfries vertelt dat het team naar Amerika afreisde voor het hoogst haalbare. Spelers en staf investeerden maanden, soms jaren, om helemaal klaar te zijn voor dit eindtoernooi. Dat het elftal niet bracht waarop zij vooraf hoopten, noemt de international teleurstellend. Dumfries accepteert de sportieve kritiek op de uitschakeling, maar tegelijkertijd veroordeelt hij de persoonlijke aanvallen en racistische reacties en ook de respectloze opmerkingen. Hij wil het publiek er graag aan herinneren dat er achter iedere voetballer en elk staflid gewoon een mens schuilgaat. Daarnaast spreekt hij nadrukkelijk steun uit voor de inmiddels gestopte bondscoach Ronald Koeman. Dumfries stelt dat de supporters zijn waarde voor het Nederlandse voetbal niet mogen vergeten, ook als het oneens zijn met de gemaakte keuzes. Juist op moeilijke momenten moeten mensen volgens hem respect voor elkaar blijven tonen. De speler neemt de geleerde lessen mee en richt de blik vol op de toekomst.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hockenheim. Duitsland. 2000.
3: Naast mij zitten de Brazilianen. Die worden natuurlijk helemaal gek. Die worden helemaal stanakelgek. Ploffen de ramen er zo direct uit of niet? Het begon voor de kleine Braziliaan allemaal in 1993 in de Jordan Hart. Daar bleef hij lang. Hij bleef tot en met 96 al daar. Ging in 97 naar Stewartsport. Bleef daar tot en met vorig jaar 99 en werd toen naar Ferrari gehaald. Heeft alles bij elkaar 113 punten gehaald. En dit is zijn 123ste grote prijs. De emoties bij de Brazilianen komen omhoog. De Ferrari-monteurs hangen hoger dan hoog in de hekken. Ik maak een diepe buiging voor de kleine Braziliaan Rubens Barrichello. Hij is de grote overwinnaar van de grote prijs van Duitsland. Briljant. Briljant.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse spits Valerien Balogun mag in de achtste finale van het WK voetbal tegen België gewoon meespelen. De FIFA heeft de straf voor zijn rode kaart uit de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina namelijk opgeschort. Nou, het volzommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Balogun kreeg een directe rode kaart nadat hij per ongeluk op de enkel van de tegenstander ging staan. Ja, normaal gesproken betekent dit een automatische schorsing van één wedstrijd. De FIFA die beroept zich nu op een bepaling uit de eigen gedragscode, waarmee de bond de straf omzet in een voorwaardelijke schorsing met een proefperiode van 1 jaar. Deze regel wordt zelden in de praktijk gebracht, maar de FIFA heeft besloten om uit eigen beweging in te grijpen. En dat bleek dat de gebruikelijke beroepsprocedures voor de Amerikanen niet toegankelijk waren. De Amerikaanse president Donald Trump, die is in ieder geval blij mee. Hij bedankt de FIFA via sociale media voor het terugdraaien van wat hij een groot onrecht noemt. De Belgische voetbalbond die reageert verbaasd op de gang van zaken en wijst erop dat alle eerdere rode kaarten tijdens het WK wel resulteerden in een schorsing. Ze onderzoeken nu de rechtmatigheid van het besluit en bekijken alle opties om de principes van fair play te bewaken. Voor de Amerikaanse ploeg is de aanwezigheid van Balogun belangrijk, aangezien hij met 3 doelpunten hun topscorer is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De Braziliaanse voetballegende Neymar die lijkt zijn interlandloopbaan te beëindigen na de uitschakeling van Brazilië op het wereldkampioenschap. De ploeg verloor in de achtste finales van Noorwegen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In een emotioneel interview liet Neymar weten dat hij alles heeft geprobeerd, maar het nu voorbij is. Hij legde uit dat hij hiermee de cirkel rondmaakt, omdat zijn internationale loopbaan precies in hetzelfde stadion in New Jersey begon met een oefenwedstrijd in 2010. En met deze wedstrijd komt een einde aan een indrukwekkende reeks van 130 interlands, waarin hij 80 doelpunten maakte en 58 assists gaf. Hiermee is hij de topscorer aller tijden van zijn land, waarmee hij het record van Pelé verbrak. Ook evenaarde hij met zijn doelpunt tegen de Nooren de prestatie van Pelé door op 4 verschillende wereldkampioenschappen te scoren. Voor het Braziliaanse elftal is de vroege uitschakeling historisch. Het is het zwakste optreden op een mondiaal eindtoernooi sinds 1990. Dat betekent bovendien dat het land al minimaal 28 jaar wacht op een nieuwe wereldtitel. Neymar, die de afgelopen jaren kampte met diverse blessures en zijn contract bij Santos ziet aflopen, sluit hiermee een omstreden maar statistisch bijzonder hoofdstuk in het wereldvoetbal af.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2010.
2: Button en dan Vettel op een halve seconde. Dan is hij juist wel heel snel geweest. Is. En Vettel nu kijkt of hij er voorbij kan. Oh, Sebastian Vettel! Jongen. Dit soort dingen moet je niet doen als je wereldkampioen wil worden. En ga je nu nog pitlane in ook voor een nieuwe neus. Ramt daar tegen.

de achterkant van Buttenhaan. En dat kwam omdat hij weer terugging. Nieuwe neus. Is er muurschade? Nu kost het allemaal tijd. Ik wil daar eens een goede herhaling van zien. En waar is Buttenhaan gebleven? Die gestopt. Ja, hij is gestopt. Oeh, die gaan niet blij zijn dan. Wordt gewoon uit de wedstrijd gekegeld door Sebastian Vettel. Kijk, hij raakt hem al kwijt voordat hij Button raakt. Hè? Gaat naar links, naar rechts. Let op. Hier is hij hem kwijt. En dus raakt hij Button. Als Button daar niet gereden had, was hij haaks rechtsaf verdwenen. Wat een beuk zeg. Wat een domme fout van Vettel.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Naomi Osaka heeft voor een verrassing gezorgd op Wimbledon. Ze wist in de vierde ronde te winnen van Arina Sabalenka en bereikt daardoor voor het eerst de kwartfinales op het Londense gras. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka versloeg de nummer 1 van de wereld in 2 sets. Osaka domineerde de eerste set, maar in de tweede set boden beide speelsters elkaar flink tegenstand. Nadat de stand in de tweede set gelijk opging, trok de Japanse in de beslissende tiebreak aan het langste eind. Na afloop gaf Osaka aan dat ze erg van de wedstrijd had genoten. Ze uitte haar dank voor de sfeer op het volle Center Court en vertelde dat ze veel energie haalt uit de maaltijden die haar moeder voor haar kookt. Voor Sabalenka is de vroege uitschakeling een flinke domper. Hoewel ze in het verleden zeer constant presteerde op Grand Slams, lukte het haar dit jaar al voor de tweede keer niet om de laatste 8 te bereiken. Eerder werd ze in Roland Garros al in de vierde ronde uitgeschakeld. En dit keer hoopte ze toch echt op een eerste finale plaats op Wimbledon. Osaka speelt in de kwartfinale tegen de Tsjechische Karolina Mugova, die begeleid wordt door de Nederlandse coach Sven Groeneveld. Eerder in het toernooi versloeg Mugova haar landgenote Barbora Krejcikova.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord-verdediger Jivairo Reed is na een seizoen vol fysiek ongemak weer volledig fit. De 20-jarige speler heeft zijn zinnen gezet op een succesvol seizoen in Rotterdam en droomt van een plek in het Nederlands elftal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Reed kampte het afgelopen jaar met een slepende hamstringblessure. Ja, door het fysieke blessureleed miste hij de nodige speelminuten, maar hij kijkt inmiddels fris vooruit naar de samenwerking met trainer Giovanni van Bronckhorst. De verdediger geeft aan dat hij zich na zijn herstel weer helemaal op zijn plek voelt bij de club. Hoewel hij met belangstelling wordt gevolgd door diverse buitenlandse clubs, waaronder het Franse Paris FC en het Duitse Bayern München, houdt hij de focus voorlopig bij Feyenoord. Reed bevestigt dat er inderdaad interesse is van andere partijen, maar benadrukt dat een vertrek niet noodzakelijk is. Sterker nog, hij wil graag prijzen pakken met de Rotterdamse club en ziet een kampioenschap als een belangrijk doel voor de komende periode. Ondanks de grote concurrentie op zijn positie is Reed ambitieus over zijn toekomst bij Oranje. Hij is ervan overtuigd dat het nieuwe seizoen vol uitdagingen zit, met zowel competitievoetbal als Champions League wedstrijden in het vooruitzicht. De verdediger laat weten dat hij klaar is om zich dit seizoen nadrukkelijk op het hoogste niveau te laten zien en dat er nog veel te winnen valt.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: genoeg. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Hungaroring. Hongarije. 2019.
1: Vettel snelst in sector 1. Maar dit deel, daar was de Ferrari niet goed. En daar gaat Verstappen naar 26-4 in de middensector. En Bottas duikt daar weer onder. Oh, 26-4. Oh, wat zit er dicht bij elkaar. Charles Leclerc gaat van 5

0: 1-14-5. 1-14-5. Balbezitje. Blijf staan. Bottas haalt het niet. 1-14-5. Leclerc. Niet. Hamilton. Niet. Sebastian Vettel niet. Paul. Hij heeft hem. Geweldig. Bril fucking Jant. 1-14-5-7-2. En ik wil hem horen uit die auto. Wat een dag.
1: Better late than never, mate. Better late than never. Congratulations.
2: Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
1: Mate, incredible, man. Incredible.
3: Grand Prix Radio.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cristiano Ronaldo heeft tijdens een beladen persconferentie bevestigd dat hij bezig is aan zijn allerlaatste wereldkampioenschap. De Portugese sterspeler maakt duidelijk dat hij zijn besluit heeft genomen en dat hij geniet van elk moment op het mondiale podium. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Over zijn verdere toekomst als international blijft aanvoerder vooralsnog op de vlakte. Stoppen met clubvoetbal doet Ronaldo voorlopig nog niet. Hij is momenteel nog actief in de Saoedische competitie en gaf fel aan dat hij zelf het moment kiest waarop hij zijn loopbaan daadwerkelijk beëindigt. Daarbij haalde de aanvaller hard uit naar de verzamelde media. Hij stelde dat de journalisten hem al 23 jaar proberen te breken. Volgens de voetballer is die aanhoudende kritiek echte pure tijdverspilling. Tijdens het persmoment richtte de Portugees zich ook persoonlijk tot een verslaggever die kritisch doorvroeg over zijn leeftijd. Ja, hij gaf toe dat voetballen op zijn 41ste een enorme opoffering vraagt en dat zijn speelstijl door de jaren heen is veranderd. Toch wijst hij op zijn waarde voor het team. Met zijn treffers op dit toernooi schreef hij geschiedenis als eerste speler ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen wist te scoren. De aanvoerder voelt naar eigen zeggen geen enkele druk om de wereldtitel nog te moeten winnen. Hij stelt dat zijn loopbaan al geslaagd is, wat de resultaten op dit mondiale podium ook zijn. Hij kijkt dankbaar terug op zijn carrière en benadrukt dat hij elke wedstrijd met passie benadert, ongeacht wat de toekomst brengt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje international Denzel Dumfries heeft zich uitgesproken over de nasleep van de WK-uitschakeling tegen Marokko en de haatreacties die erop volgden. De nieuwe speler van Real Madrid deelt een inkijkje in de teleurstelling achter de schermen. Nou, van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de verdediger dringt het besef dat een toernooi voorbij is pas echt door als de groep zich voorbereidt op de terugreis. Er zijn geen trainingen en besprekingen meer en iedereen gaat weer zijn eigen weg. Dumfries vertelt dat het team naar Amerika afreisde voor het hoogst haalbare. Spelers en staf investeerden maanden, soms jaren, om helemaal klaar te zijn voor dit eindtoernooi. Dat het elftal niet bracht waarop zij vooraf hoopten, noemt de international teleurstellend. Dumfries accepteert de sportieve kritiek op de uitschakeling, maar tegelijkertijd veroordeelt hij de persoonlijke aanvallen en racistische reacties en ook de respectloze opmerkingen. Hij wil het publiek er graag aan herinneren dat er achter iedere voetballer en elk staflid gewoon een mens schuil gaat. Daarnaast spreekt hij nadrukkelijk steun uit voor de inmiddels gestopte bondscoach Ronald Koeman. Dumfries stelt dat de supporters zijn waarde voor het Nederlandse voetbal niet mogen vergeten, ook als het oneens zijn met de gemaakte keuzes. Juist op moeilijke momenten moeten mensen volgens hem respect voor elkaar blijven tonen. De speler neemt de geleerde lessen mee en richt de blik vol op de toekomst.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Hermanos Rodriguez, Mexico. 2016.
1: Hier komt de aanval van Sebastian Vettel. Uitgerekend, uitgerekend, ja. Oh, en dan verremt Max zich. Ja, daar gaat hij, daar gaat zijn podium. Nee! Man! Ja, hij doet hetzelfde wat Lewis doet, hè?
2: He has to let me go. He has to let me go.
3: Oké, copy, stay calm.
2: He's a... That's what he is.
1: Ja, ja, Vettel is pislink, want hij schelt en daardoor zit er een piepje.
2: I mean, am I the only one? Or are you

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse spits Valerie Balogun mag in de achtste finale van het WK voetbal tegen België gewoon meespelen. De FIFA heeft de straf voor zijn rode kaart uit de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina namelijk opgeschort. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Balogun kreeg een directe rode kaart nadat hij per ongeluk op de enkel van de tegenstander ging staan. Ja, normaal gesproken betekent dit een automatische schorsing van één wedstrijd. De FIFA die beroept zich nu op een bepaling uit de eigen gedragscode waarmee de bond de straf omzet in een voorwaardelijke schorsing met een proefperiode van 1 jaar. Deze regel wordt zelden in de praktijk gebracht, maar de FIFA heeft besloten om uit eigen beweging in te grijpen. En dat bleek dat de gebruikelijke beroepsprocedures voor de Amerikanen niet toegankelijk waren. De Amerikaanse president Donald Trump, die is in ieder geval blij mee. Hij bedankt de FIFA via sociale media voor het terugdraaien van wat hij een groot onrecht noemt. De Belgische voetbalbond die reageert verbaasd op de gang van zaken en wijst erop dat alle eerdere rode kaarten tijdens het WK wel resulteerden in een schorsing. Ze onderzoeken nu de rechtmatigheid van het besluit en bekijken alle opties om de principes van fair play te bewaken. Voor de Amerikaanse ploeg is de aanwezigheid van Balogun belangrijk, aangezien hij met 3 doelpunten hun topscorer is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Braziliaanse voetballegende Neymar die lijkt zijn interlandloopbaan te beëindigen na de uitschakeling van Brazilië op het wereldkampioenschap. De ploeg verloor in de achtste finales van Noorwegen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In een emotioneel interview liet Neymar weten dat hij alles heeft geprobeerd, maar het nu voorbij is. Hij legde uit dat hij hiermee de cirkel rondmaakt, omdat zijn internationale loopbaan precies in hetzelfde stadion in New Jersey begon met een oefenwedstrijd in 2010. En met deze wedstrijd komt een einde aan een indrukwekkende reeks van 130 interlands, waarin hij 80 doelpunten maakte en 58 assists gaf. Hiermee is hij de topscorer aller tijden van zijn land, waarmee hij het record van Pelé verbrak. Ook evenaarde hij met zijn doelpunt tegen de Nooren de prestatie van Pelé door op 4 verschillende wereldkampioenschappen te scoren. Voor het Braziliaanse elftal is de vroege uitschakeling historisch. Het is het zwakste optreden op een mondiaal eindtoernooi sinds 1990. Dat betekent bovendien dat het land al minimaal 28 jaar wacht op een nieuwe wereldtitel. Neymar, die de afgelopen jaren kampte met diverse blessures en zijn contract bij Santos ziet aflopen, sluit hiermee een omstreden, maar statistisch bijzonder hoofdstuk in het wereldvoetbal af.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: Maar kijken wat er gaat gebeuren bij de start van de allereerste wedstrijd hier in Australië. Als de lichten uit zijn, zijn we onderweg en daar is het dan gedaan. En de McLaren's zijn goed weg. Ook een goede start van Ralf Schumacher en Michael Schumacher. Voorlopig terug naar de derde plaats, maar ook Coulthard aan de binnenkant erbij. En Raikkonen en Ralf ramt hem vol over Rubens Barrichello heen. En er gaat er nog meer af hoor. Mega crash bij de start hier, Jenson Button. Ik denk dat Ralf Schumacher een meter of vier in de lucht hing. Ook een Toyota erbij betrokken. Jordan zien we staan. Felipe Massa zien we staan. Rubens komt naar het midden. Daar is Ralf. Die raakt hem gewoon vol. En nou, die komt hoog hoor. Kijk eens. Goeiedag. Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Naomi Osaka heeft voor een verrassing gezorgd op Wimbledon. Ze wist in de vierde ronde te winnen van Arina Sabalenka en bereikt daardoor voor het eerst de kwartfinales op het Londense gras. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka versloeg de nummer 1 van de wereld in 2 sets. Osaka domineerde de eerste set, maar in de tweede set boden beide speelsters elkaar flink tegenstand. Nadat de stand in de tweede set gelijk opging, trok de Japanse in de beslissende tiebreak aan het langste eind. Na afloop gaf Osaka aan dat ze erg van de wedstrijd had genoten. Ze uitte haar dank voor de sfeer op het volle Center Court en vertelde dat ze veel energie haalt uit de maaltijden die haar moeder voor haar kookt. Voor Sabalenka is de vroege uitschakeling een flinke domper. Hoewel ze in het verleden zeer constant presteerde op Grand Slams, lukte het haar dit jaar al voor de tweede keer niet om de laatste 8 te bereiken. Eerder werd ze in Roland Garros al in de vierde ronde uitgeschakeld. En dit keer hoopte ze toch echt op een eerste finale plaats op Wimbledon. Osaka speelt in de kwartfinale tegen de Tsjechische Karolina Mugova, die begeleid wordt door de Nederlandse coach Sven Groeneveld. Eerder in het toernooi versloeg Mugova haar landgenote Barbora Krejcikova.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord-verdediger Jivairo Reed is na een seizoen vol fysiek ongemak weer volledig fit. De 20-jarige speler heeft zijn zinnen gezet op een succesvol seizoen in Rotterdam en droomt van een plek in het Nederlands elftal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Reed kampte het afgelopen jaar met een slepende hamstringblessure. Ja, door het fysieke blessureleed miste hij de nodige speelminuten, maar hij kijkt inmiddels fris vooruit naar de samenwerking met trainer Giovanni van Bronckhorst. De verdediger geeft aan dat hij zich na zijn herstel weer helemaal op zijn plek voelt bij de club. Hoewel hij met belangstelling wordt gevolgd door diverse buitenlandse clubs, waaronder het Franse Paris FC en het Duitse Bayern München, houdt hij de focus voorlopig bij Feyenoord. Reed bevestigt dat er inderdaad interesse is van andere partijen, maar benadrukt dat een vertrek niet noodzakelijk is. Sterker nog, hij wil graag prijzen pakken met de Rotterdamse club en ziet een kampioenschap als een belangrijk doel voor de komende periode. Ondanks de grote concurrentie op zijn positie is Reed ambitieus over zijn toekomst bij Oranje. Hij is ervan overtuigd dat het nieuwe seizoen vol uitdagingen zit, met zowel competitievoetbal als Champions League wedstrijden in het vooruitzicht. De verdediger laat weten dat hij klaar is om zich dit seizoen nadrukkelijk op het hoogste niveau te laten zien en dat er nog veel te winnen valt.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Bazooka. Japan. 2005.
1: Montero is binnen. Die staat er inmiddels al. En Albers ook, ja, die heeft dat gat erg tegen. Die doet hetzelfde, hè, Jack?
2: Ja, veel te hard. Je rijdt 1 meter door. En brand in de pit staat. Wij staan hier in de fik. Ik moet naar de kant. Goedemorgen.
1: Pitbrand bij Christian Albers, zoals we die in het verleden ook gezien hebben bij... Daar is het, bij Jos Verstappen. Fout, problemen, einde wedstrijd voor Christian Albers. Wat een drama.
2: Chris is eruit. Hij loopt hier bij me.
1: Albers.
2: Goeiedag, zeg.
1: Uit de auto. Auto moet weg. Nee, ga maar terug, zegt hij. Yeah, right. Dit is niet te geloven. Er staat iemand te roepen. Ga maar terug, hè. Let op. Jack?
2: Ja, niet te geloven. Ze staan mensen te wijzen van kom maar weer terug. Geen paniek. Oh, jongens, doe toch rustig aan. Ze zijn allemaal in het schuim aan het lopen. Dus wat gebeurt er als je de garage inholt met het schuim aan je voeten?
1: Dan glij je op je muil. Grand Prix Radio.

is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Cristiano Ronaldo heeft tijdens een beladen persconferentie bevestigd dat hij bezig is aan zijn allerlaatste wereldkampioenschap. De Portugese sterspeler maakt duidelijk dat hij zijn besluit heeft genomen en dat hij geniet van elk moment op het mondiale podium. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Over zijn verdere toekomst als international blijft de aanvoerder vooralsnog op de vlakte. Stoppen met clubvoetbal doet Ronaldo voorlopig nog niet. Hij is momenteel nog actief in de Saoedische competitie en gaf fel aan dat hij zelf het moment kiest waarop hij zijn loopbaan daadwerkelijk beëindigt. Daarbij haalde de aanvaller hard uit naar de verzamelde media. Hij stelde dat de journalisten hem al 23 jaar proberen te breken. Volgens de voetballer is die aanhoudende kritiek echte pure tijdverspilling. Tijdens het persmoment richtte de Portugees zich ook persoonlijk tot een verslaggever die kritisch doorvroeg over zijn leeftijd. Ja, hij gaf toe dat voetballen op zijn 41ste een enorme opoffering vraagt en dat zijn speelstijl door de jaren heen is veranderd. Toch wijst hij op zijn waarde voor het team. Met zijn treffers op dit toernooi schreef hij geschiedenis als eerste speler ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen wist te scoren. De aanvoerder voelde naar eigen zeggen geen enkele druk om de wereldtitel nog te moeten winnen. Hij stelt dat zijn loopbaan al geslaagd is, wat de resultaten op dit mondiale podium ook zijn. Hij kijkt dankbaar terug op zijn carrière en benadrukt dat hij elke wedstrijd met passie benadert, ongeacht wat de toekomst brengt.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Oh.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.